één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Eerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

en nieuws. Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Zo'n 200 buurtbewoners bezochten gisteren de afvalverwerkingsinstallatie van ISVAG. Ze krijgen er uitleg over wat er met hun restafval gebeurt. Tijdens een rondleiding zagen bezoekers hoe afval wordt aangevoerd en verwerkt. Ook ontdekten ze hoe ISVAG met dat afval energie opwekt. Volgens de directeur toont de grote opkomst dat buurtbewoners de open communicatie van ISVAG waarderen. Medewerkers beantwoorden ook vragen. Met het initiatief wil ISVAG tonen hoe het bedrijf afval verwerkt en er opnieuw energie van maakt. Het jaarlijkse straatfeest in de Berlarij lokte zaterdag heel wat bezoekers. Ongeveer 50 standen en verschillende optredens zorgden voor sfeer in de Lierse straat. Zondag zorgde de regen voor problemen. De geplande stoet werd afgelast, maar de andere activiteiten gingen wel door. Dit jaar was de animatie meer verspreid over de hele straat. Ook de wedstrijd Maak en Schaak kende succes. Een 20-tal deelnemers deden mee. De organisatoren kijken tevreden terug. Vooral de drukke zaterdag maakte het weekend geslaagd. Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met zonnige perioden, maar ook kans op enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 27 graden. Woensdag volgt een stevige afkoeling. Het wordt wisselend bewolkt en grotendeels droog, met een maximum van ongeveer 18 graden. Donderdag blijft het vrij koel en neemt de bewolking toe. Af en toe kan er wat regen vallen en de temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 18 graden. Vooral vanaf woensdag staat er ook wat meer wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: De ochtend van Zuidrand.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van het internet.

0: De ochtend van Radio Zuidrand.
1: The finest.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Een deel van de Minervastraat is vanaf vandaag 3 weken afgesloten. Er komen rioleringswerken om wateroverlast in de Minervawijk te verminderen. Ter hoogte van de Jacob de Rorestraat wordt een overstort geplaatst. Die moet bij hevige regen overtollig water afvoeren naar een nabijgelegen waterloop. Doorgaand verkeer is niet mogelijk tussen de Jacob de Rorestraat en de Beekstraat. Ook garages in deze zone zijn niet bereikbaar. Zo'n 200 buurtbewoners bezochten gisteren de afvalverwerkingsinstallatie van ISVAG. Ze krijgen er uitleg over wat er met hun restafval gebeurt. Tijdens een rondleiding zagen bezoekers hoe afval wordt aangevoerd en verwerkt. Ook ontdekten ze hoe ISVAG met dat afval energie opwekt. Volgens de directeur toont de grote opkomst dat buurtbewoners de open communicatie van ISVAG waarderen. Medewerkers beantwoorden ook vragen. Met het initiatief wil ISVAG tonen hoe het bedrijf afval verwerkt en er opnieuw energie van maakt. Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met zonnige perioden, maar ook kans op enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 27 graden. Woensdag volgt een stevige afkoeling. Het wordt wisselend bewolkt en grotendeels droog, met een maximum van ongeveer 18 graden. Donderdag blijft het vrij koel en neemt de bewolking toe. Af en toe kan er wat regen vallen en de temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 18 graden. Vooral vanaf woensdag staat er ook wat meer wind.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Eentje voor de wandelaars onder jullie. Op zondag 11 oktober van 7:30 morgens tot 5:00 in de namiddag de Ter Elst-wandeling. Een evenement van wandelclub WSV Nederland te Duffel. Met start aan het Gildenhuis in de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Het Duffelse op zijn mooist. De Groene Long van Duffel. De waterbekkens van Waterlink. Het Fort van Duffel. Het Mauriobos. De Mosterpot nodigen allen uit voor een stevige herfstwandeling. Info kan je krijgen op www.wandel.be/wandelkalender. Op zondag 11 oktober van 7:30 tot 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er zijn de Berkenhoffeesten 2026 op 18 en 20 september. In het Berkenhof, Ferdinand Maastraat 95, te Waarloos. Dit ten voordele van de verfraaiing en het onderhouden van de zaal. Vrijdag 18 september, de Gerrits Big Band in concert, presentatie en zang, Johan van Mechelen. Deuren open om 18:30 en de start van het optreden is om 20 uur. Zondag 20 september, eetfestijn, mosselen, vol-au-vent en curryworsten in 3 shiften tussen 11:30 en 19 uur. Iedereen is dus van harte welkom in zaal Berkenhof, Ferdinand Maastraat 95 te Waarloos op 18 en 20 september. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hit van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Het jaarlijkse straatfeest in de Berlarij lokte zaterdag heel wat bezoekers. Ongeveer 50 standen en verschillende optredens zorgden voor sfeer in de Lierse straat. Zondag zorgde de regen voor problemen. De geplande stoet werd afgelast, maar de andere activiteiten gingen wel door. Dit jaar was de animatie meer verspreid over de hele straat. Ook de wedstrijd Maak en Schaak kende succes. Een 20-tal deelnemers deden mee. De organisatoren kijken tevreden terug. Vooral de drukke zaterdag maakte het weekend geslaagd. Een deel van de Minervastraat is vanaf vandaag 3 weken afgesloten. Er komen rioleringswerken om wateroverlast in de Minervawijk te verminderen. Ter hoogte van de Jacob de Rorestraat wordt een overstort geplaatst. Die moet bij hevige regen overtollig water afvoeren naar een nabijgelegen waterloop. Doorgaand verkeer is niet mogelijk tussen de Jacob de Rorestraat en de Beekstraat. Ook garages in deze zone zijn niet bereikbaar. Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met zonnige perioden, maar ook kans op enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 27 graden. Woensdag volgt een stevige afkoeling. Het wordt wisselend bewolkt en grotendeels droog, met een maximum van ongeveer 18 graden. Donderdag blijft het vrij koel en neemt de bewolking toe. Af en toe kan er wat regen vallen en de temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 18 graden. Vooral vanaf woensdag staat er ook wat meer wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Kontig zomer na. Van 25 tot 28 september in het centrum van Kontig. Hier is het programma van zondag en maandag. Zondag 27 september om 8 uur rommelmarkt. Om 14 uur kermis en feestmarkt. Om 15 uur optreden van de bisschop. Het podium is van Sandra Kim om 16.30 uur. Om 18 uur DJ Agatix. En om 19.30 uur DJ Jordi alias Jonas van Geel. Op maandag 28 september is er om 9 uur de jaarmarkt en om 10 uur kermis. Bekijk het programma en plan je weekend, want Kontig zomert na. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: tutunuş kabuğun gazda. Helal.
1: Sabah sabah. Sabah.
0: Ulan.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
4: Zuidrand en je dag kan niet stuk.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Het leven kan soms ongenadig hard zijn. Het neemt weg waar je van houdt. En

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 27 september van 9 uur 's ochtends tot 17 uur in de namiddag is het weer tijd voor de garageverkoop in Zwijndrecht 2026. De vertrouwde traditie in een nieuw gratis jasje. Kom gezellig rondsnuffelen in de straten van Zwijndrecht. Er is het buurtpunt Baravan aan de Struikheidelaan 24A. Al vanaf 9 uur 's ochtends een papieren deelnemerslijst af en spring gerust binnen voor een gezellig drankje en een babbel. Alle info via www.feestcomité-zwijndrecht.be/garageverkoop. Dat is www.feestcomité-zwijndrecht.be/garageverkoop. Zondag 27 september van 9 uur 's ochtends tot 17 uur in de namiddag in de straten van Zwijndrecht. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Zo'n 200 buurtbewoners bezochten gisteren de afvalverwerkingsinstallatie van ISVAG. Ze krijgen er uitleg over wat er met hun restafval gebeurt. Tijdens een rondleiding zagen bezoekers hoe afval wordt aangevoerd en verwerkt. Ook ontdekten ze hoe ISVAG met dat afval energie opwekt. Volgens de directeur toont de grote opkomst dat buurtbewoners de open communicatie van ISVAG waarderen. Medewerkers beantwoorden ook vragen. Met het initiatief wil ISVAG tonen hoe het bedrijf afval verwerkt en er opnieuw energie van maakt. Het jaarlijkse straatfeest in de Berlarij lokte zaterdag heel wat bezoekers. Ongeveer 50 standen en verschillende optredens zorgden voor sfeer in de Lierse straat. Zondag zorgde de regen voor problemen. De geplande stoet werd afgelast, maar de andere activiteiten gingen wel door. Dit jaar was de animatie meer verspreid over de hele straat. Ook de wedstrijd Maak en Schaak kende succes. Een 20-tal deelnemers deden mee. De organisatoren kijken tevreden terug. Vooral de drukke zaterdag maakte het weekend geslaagd. Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met zonnige perioden, maar ook kans op enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 27 graden. Woensdag volgt een stevige afkoeling. Het wordt wisselend bewolkt en grotendeels droog, met een maximum van ongeveer 18 graden. Donderdag blijft het vrij koel en neemt de bewolking toe. Af en toe kan er wat regen vallen en de temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 18 graden. Vooral vanaf woensdag staat er ook wat meer wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Jeugdkoor De Vagebonden uit Edegem organiseert hun 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Paling in het groen, balletjes in tomatensaus, goulash met frietjes of brood, zelfs een kinderhoek is voorzien. Op 3 oktober kan je eten om 16:30 en 20 uur. En op 4 oktober om 11:30 en om 19 uur. Bestel zeker vooraf. Restaurant, afhaal of levering. Bestellen doe je via www.palingfestival-edegem.be. Dat is www.palingfestival-edegem.be. En geniet van een korting. Jeugdkoor De Vagebonden, hun 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Op 3 en 4 oktober. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op 19 en 20 september is er weer een nieuwe spetterende editie van Suikeren Zondag in Lint. En ja, dit jaar breiden we uit naar zaterdag. Zaterdag 19 september toveren we het gemeentepark van Lint om tot Bar Sucré. Een sfeervolle zomerbar met foodtruck en DJ-contest. Op zondag 20 september is er Suikeren Zondag met een uitgebreid programma vol activiteiten en muziek. Ook onze verenigingen zijn van de partij. Onze makersmarkt en de rommelmarkt worden dubbel zo groot. Meer info vind je via www.suikerenzondag.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen met Radio Zuidland.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Een deel van de Minervastraat is vanaf vandaag 3 weken afgesloten. Er komen rioleringswerken om wateroverlast in de Minervawijk te verminderen. Ter hoogte van de Jacob de Rorestraat wordt een overstort geplaatst. Die moet bij hevige regen overtollig water afvoeren naar een nabijgelegen waterloop. Doorgaand verkeer is niet mogelijk tussen de Jacob de Rorestraat en de Beekstraat. Ook garages in deze zone zijn niet bereikbaar. Zo'n 200 buurtbewoners bezochten gisteren de afvalverwerkingsinstallatie van ISVAG. Ze krijgen er uitleg over wat er met hun restafval gebeurt. Tijdens een rondleiding zagen bezoekers hoe afval wordt aangevoerd en verwerkt. Ook ontdekten ze hoe ISVAG met dat afval energie opwekt. Volgens de directeur toont de grote opkomst dat buurtbewoners de open communicatie van ISVAG waarderen. Medewerkers beantwoorden ook vragen. Met het initiatief wil ISVAG tonen hoe het bedrijf afval verwerkt en er opnieuw energie van maakt. Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met zonnige perioden, maar ook kans op enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 27 graden. Woensdag volgt een stevige afkoeling. Het wordt wisselend bewolkt en grotendeels droog, met een maximum van ongeveer 18 graden. Donderdag blijft het vrij koel en neemt de bewolking toe. Af en toe kan er wat regen vallen en de temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 18 graden. Vooral vanaf woensdag staat er ook wat meer wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Even ter info, we trappen ons nieuwe toneeljaar af. Bij Koninklijke Toneelvereniging Willen is Kunnen uit Kontich. Onze repetities voor de najaarsproductie Camping Hilton zijn alvast gestart. En we geven jullie graag al een eerste voorproefje. Op 26 en 27 september vind je ons op de feestmarkt van Kontich Zomerna. Kom gerust langs aan onze stand. We hebben er alvast heel veel zin in om er samen met jullie een fantastisch toneeljaar van te maken. Graag tot op de camping, de feestmarkt in Kontich. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 27 september van 14 uur in de namiddag tot 18 uur 's avonds is er 3 jaar Woefwij Houdini. Dit aan de Gentse weg nummer 71 te Beveren. Tijd voor een pauti. Op het programma 2 wandelingen van 3 kilometer, 1 wandeling van 6 kilometer. Een hondenmarkt met verschillende ondernemers. De Woefbar, een goodiebag inbegrepen, zolang de voorraad strekt en bij een online ticket. Wat kost het? €3 inkom per woef. Klinkt als een namiddag vol snuffelen, wandelen, rondneuzen, genieten. Kortom, tickets en info via www.woefwijhoudini.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het jaarlijkse straatfeest in de Berlarij lokte zaterdag heel wat bezoekers. Ongeveer 50 standen en verschillende optredens zorgden voor sfeer in de Lierse straat. Zondag zorgde de regen voor problemen. De geplande stoet werd afgelast, maar de andere activiteiten gingen wel door. Dit jaar was de animatie meer verspreid over de hele straat. Ook de wedstrijd Maak en Schaak kende succes. Een 20-tal deelnemers deden mee. De organisatoren kijken tevreden terug. Vooral de drukke zaterdag maakte het weekend geslaagd. Een deel van de Minervastraat is vanaf vandaag 3 weken afgesloten. Er komen rioleringswerken om wateroverlast in de Minervawijk te verminderen. Ter hoogte van de Jacob de Rorestraat wordt een overstort geplaatst. Die moet bij hevige regen overtollig water afvoeren naar een nabijgelegen waterloop. Doorgaand verkeer is niet mogelijk tussen de Jacob de Rorestraat en de Beekstraat. Ook garages in deze zone zijn niet bereikbaar. Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met zonnige perioden, maar ook kans op enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 27 graden. Woensdag volgt een stevige afkoeling. Het wordt wisselend bewolkt en grotendeels droog, met een maximum van ongeveer 18 graden. Donderdag blijft het vrij koel en neemt de bewolking toe. Af en toe kan er wat regen vallen en de temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 18 graden. Vooral vanaf woensdag staat er ook wat meer wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zaterdag 19 september van 13 uur op de middag tot 18 uur 's avonds. Kasteelfeesten, de Orde van het Gulden Vlies. Een evenement van het district Ekeren. Aan de Veldwijklaan, nummer 27. Het Veldwijkpark verandert in een middeleeuws dorp vol ambachten, zwaardgevechten, ridders te paard en nog veel meer. Vanaf 13 uur 's middags gaan de poorten open. Er is gratis toegang voor jong en oud. Breng touw of wol mee voor de hofweverij. En weef mee aan een droom. Alle info vind je op ekeren.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224 te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03-460-0682. Dat is sport@boeghout.be of 03-460-0682. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Bye.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Zo'n 200 buurtbewoners bezochten gisteren de afvalverwerkingsinstallatie van ISVAG. Ze krijgen er uitleg over wat er met hun restafval gebeurt. Tijdens een rondleiding zagen bezoekers hoe afval wordt aangevoerd en verwerkt. Ook ontdekten ze hoe ISVAG met dat afval energie opwekt. Volgens de directeur toont de grote opkomst dat buurtbewoners de open communicatie van ISVAG waarderen. Medewerkers beantwoorden ook vragen. Met het initiatief wil ISVAG tonen hoe het bedrijf afval verwerkt en er opnieuw energie van maakt. Het jaarlijkse straatfeest in de Berlarij lokte zaterdag heel wat bezoekers. Ongeveer 50 standen en verschillende optredens zorgden voor sfeer in de Lierse straat. Zondag zorgde de regen voor problemen. De geplande stoet werd afgelast, maar de andere activiteiten gingen wel door. Dit jaar was de animatie meer verspreid over de hele straat. Ook de wedstrijd Maak en Schaak kende succes. Een 20-tal deelnemers deden mee. De organisatoren kijken tevreden terug. Vooral de drukke zaterdag maakte het weekend geslaagd. Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met zonnige perioden, maar ook kans op enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 27 graden. Woensdag volgt een stevige afkoeling. Het wordt wisselend bewolkt en grotendeels droog, met een maximum van ongeveer 18 graden. Donderdag blijft het vrij koel en neemt de bewolking toe. Af en toe kan er wat regen vallen en de temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 18 graden. Vooral vanaf woensdag staat er ook wat meer wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Professor Patrick Kras geeft op maandag 28 september een lezing over geheugen en dementie in Edegem. Deze vindt plaats in lokaal dienstencentrum Den Appel van 19:30 tot 21:30. Als emeritus hoogleraar zal hij uitleg geven over hoe het brein werkt en wat de impact van dementie is. De deuren van lokaal dienstencentrum Den Appel openen om 18:45. Het adres is Oude Godstraat 110 te Edegem. Deelnamekosten bedragen 7 en een halve euro. Dit via loket@wztnedegem.be of telefoonnummer 03-450-84-01. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: plek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Ik zie.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een deel van de Minervastraat is vanaf vandaag 3 weken afgesloten. Er komen rioleringswerken om wateroverlast in de Minervawijk te verminderen. Ter hoogte van de Jacob de Rorestraat wordt een overstort geplaatst. Die moet bij hevige regen overtollig water afvoeren naar een nabijgelegen waterloop. Doorgaand verkeer is niet mogelijk tussen de Jacob de Rorestraat en de Beekstraat. Ook garages in deze zone zijn niet bereikbaar. Zo'n 200 buurtbewoners bezochten gisteren de afvalverwerkingsinstallatie van ISVAG. Ze krijgen er uitleg over wat er met hun restafval gebeurt. Tijdens een rondleiding zagen bezoekers hoe afval wordt aangevoerd en verwerkt. Ook ontdekten ze hoe ISVAG met dat afval energie opwekt. Volgens de directeur toont de grote opkomst dat buurtbewoners de open communicatie van ISVAG waarderen. Medewerkers beantwoorden ook vragen. Met het initiatief wil ISVAG tonen hoe het bedrijf afval verwerkt en er opnieuw energie van maakt. Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met zonnige perioden, maar ook kans op enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 27 graden. Woensdag volgt een stevige afkoeling. Het wordt wisselend bewolkt en grotendeels droog, met een maximum van ongeveer 18 graden. Donderdag blijft het vrij koel en neemt de bewolking toe. Af en toe kan er wat regen vallen en de temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 18 graden. Vooral vanaf woensdag staat er ook wat meer wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsouper. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol-au-vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21.30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16.30. En van 17.30 tot 21.30. Plaats van gebeuren, de Compagnie, pastoor van de Rauweraastraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Charles. Woo!

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is weer zover. Ons jaarmarktweekend. 2 dagen feest in het centrum van Hoboken. Op zaterdag 19 en zondag 20 september. Dit jaar verhuist de traditionele feestmarkt van maandag naar zondag. Enkele hoogtepunten. Hoboken proeft kunst- en ambachtenmarkten van marktistiek. Een kinderrommelmarkt, een salsa en bachata workshop en een expo muziekbeleving in Hoboken tijdens de 20e eeuw. Het volledige programma is te vinden op www.tiniurl.com. Dat is www.tiniurl.com. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het jaarlijkse straatfeest in de Berlarij lokte zaterdag heel wat bezoekers. Ongeveer 50 standen en verschillende optredens zorgden voor sfeer in de Lierse straat. Zondag zorgde de regen voor problemen. De geplande stoet werd afgelast, maar de andere activiteiten gingen wel door. Dit jaar was de animatie meer verspreid over de hele straat. Ook de wedstrijd Maak en Schaak kende succes. Een twintigtal deelnemers deden mee. De organisatoren kijken tevreden terug. Vooral de drukke zaterdag maakte het weekend geslaagd. Een deel van de Minervastraat is vanaf vandaag 3 weken afgesloten. Er komen rioleringswerken om wateroverlast in de Minervawijk te verminderen. Ter hoogte van de Jacob de Rorestraat wordt een overstort geplaatst. Die moet bij hevige regen overtollig water afvoeren naar een nabijgelegen waterloop. Doorgaand verkeer is niet mogelijk tussen de Jacob de Rorestraat en de Beekstraat. Ook garages in deze zone zijn niet bereikbaar. Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met zonnige perioden, maar ook kans op enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 27 graden. Woensdag volgt een stevige afkoeling. Het wordt wisselend bewolkt en grotendeels droog, met een maximum van ongeveer 18 graden. Donderdag blijft het vrij koel en neemt de bewolking toe. Af en toe kan er wat regen vallen en de temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 18 graden. Vooral vanaf woensdag staat er ook wat meer wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rode Kruisen Vlaanderen bloeddonatie. Wie mag bloed doneren? Vul de donorzelftest in op rodekruis.be/donorzelftest en je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak? Je kan 4 keer per jaar bloed geven met minstens 60 dagen tussenin. Duur, het donatieproces neemt 1 uurtje in beslag. De bloedafname zelf zo'n 9 minuten. Maak je afspraak op 22 september in het provinciehuis Antwerpen in de congresruimte. Op 23 september in Hoven in de Albrecht Rodenbachschool. Op 24 september te Koningsoijkt in het Koningshof. En op 2 oktober Linkeroever Sint-Anneke Centrum, zaal Cursaal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

regio, jouw stem, jouw muziek. Zuid-Rand.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Komt er zomer na, van 25 tot en met 28 september in het centrum van Kontich. Hier is het programma voor vrijdag en zaterdag. Vrijdag 25 september om 16 uur is er de kermis. Om 18 uur een kinderloop, om 19.30 uur 30 de G-Run. Om 19.40 uur 40 Kontich loopt en om 20.30 uur 30 is er het loopfeest. Op zaterdag 26 september is er om 8 uur 's ochtends de wekelijkse markt. Om 14 uur kermis, om 15 uur is er de feestmarkt. Om 15.30 uur 30 een optreden van Bart Kajel. 16.25 uur 25 LA Luxury. Om 18 uur is er kessen en om 19.15 uur 15 cookies en cream. 20.45 uur 45 maken we plaats voor Laura Govaerts en om 22 uur is er Michael Shack. Op zaterdag sluiten we af om 23.15 uur 15 met Seaman. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.
2: Muziek en informatie, de perfecte combinatie.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Zo'n 200 buurtbewoners bezochten gisteren de afvalverwerkingsinstallatie van ISVAG. Ze krijgen er uitleg over wat er met hun restafval gebeurt. Tijdens een rondleiding zagen bezoekers hoe afval wordt aangevoerd en verwerkt. Ook ontdekten ze hoe ISVAG met dat afval energie opwekt. Volgens de directeur toont de grote opkomst dat buurtbewoners de open communicatie van ISVAG waarderen. Medewerkers beantwoorden ook vragen. Met het initiatief wil ISVAG tonen hoe het bedrijf afval verwerkt en er opnieuw energie van maakt. Het jaarlijkse straatfeest in de Berlarij lokte zaterdag heel wat bezoekers. Ongeveer 50 standen en verschillende optredens zorgden voor sfeer in de Lierse straat. Zondag zorgde de regen voor problemen. De geplande stoet werd afgelast, maar de andere activiteiten gingen wel door. Dit jaar was de animatie meer verspreid over de hele straat. Ook de wedstrijd Maak en Schaak kende succes. Een 20-tal deelnemers deden mee. De organisatoren kijken tevreden terug. Vooral de drukke zaterdag maakte het weekend geslaagd. Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met zonnige perioden, maar ook kans op enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 27 graden. Woensdag volgt een stevige afkoeling. Het wordt wisselend bewolkt en grotendeels droog, met een maximum van ongeveer 18 graden. Donderdag blijft het vrij koel en neemt de bewolking toe. Af en toe kan er wat regen vallen en de temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 18 graden. Vooral vanaf woensdag staat er ook wat meer wind.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wortelfeest, een gratis open-air dagdisco. Een officiële afterparty van de jaarmarkt, maar heel Wortelfeest. Op 19 september vanaf 14 uur in de namiddag verandert Wortel in één grote dansvloer. Tijdens Wortelfeest geniet je tot in de late uurtjes van een open-air dagdisco met zomerse beats, frisse drankjes en lekkere snacks. Praktische info, zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 2 uur 's ochtends. Locatie achter het lokaal van Scouts 43 te Wortel aan de Jacob van Artevelde-straat nummer 27. Er is live muziek en er zijn DJ-sets. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Autodijk rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Dit is Radio Zuidland.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte, Berchem Stadionstraat, nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een deel van de Minervastraat is vanaf vandaag 3 weken afgesloten. Er komen rioleringswerken om wateroverlast in de Minervawijk te verminderen. Ter hoogte van de Jacob de Rorestraat wordt een overstort geplaatst. Die moet bij hevige regen overtollig water afvoeren naar een nabijgelegen waterloop. Doorgaand verkeer is niet mogelijk tussen de Jacob de Rorestraat en de Beekstraat. Ook garages in deze zone zijn niet bereikbaar. Zo'n 200 buurtbewoners bezochten gisteren de afvalverwerkingsinstallatie van ISVAG. Ze krijgen er uitleg over wat er met hun restafval gebeurt. Tijdens een rondleiding zagen bezoekers hoe afval wordt aangevoerd en verwerkt. Ook ontdekten ze hoe ISVAG met dat afval energie opwekt. Volgens de directeur toont de grote opkomst dat buurtbewoners de open communicatie van ISVAG waarderen. Medewerkers beantwoorden ook vragen. Met het initiatief wil ISVAG tonen hoe het bedrijf afval verwerkt en er opnieuw energie van maakt. Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met zonnige perioden, maar ook kans op enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 27 graden. Woensdag volgt een stevige afkoeling. Het wordt wisselend bewolkt en grotendeels droog, met een maximum van ongeveer 18 graden. Donderdag blijft het vrij koel en neemt de bewolking toe. Af en toe kan er wat regen vallen en de temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 18 graden. Vooral vanaf woensdag staat er ook wat meer wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren. Nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken een jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkende Rode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het jaarlijkse straatfeest in de Berlarij lokte zaterdag heel wat bezoekers. Ongeveer 50 standen en verschillende optredens zorgden voor sfeer in de Lierse straat. Zondag zorgde de regen voor problemen. De geplande stoet werd afgelast, maar de andere activiteiten gingen wel door. Dit jaar was de animatie meer verspreid over de hele straat. Ook de wedstrijd Maak en Schaak kende succes. Een 20-tal deelnemers deden mee. De organisatoren kijken tevreden terug. Vooral de drukke zaterdag maakte het weekend geslaagd. Een deel van de Minervastraat is vanaf vandaag 3 weken afgesloten. Er komen rioleringswerken om wateroverlast in de Minervawijk te verminderen. Ter hoogte van de Jacob de Rorestraat wordt een overstort geplaatst. Die moet bij hevige regen overtollig water afvoeren naar een nabijgelegen waterloop. Doorgaand verkeer is niet mogelijk tussen de Jacob de Rorestraat en de Beekstraat. Ook garages in deze zone zijn niet bereikbaar. Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met zonnige perioden, maar ook kans op enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 27 graden. Woensdag volgt een stevige afkoeling. Het wordt wisselend bewolkt en grotendeels droog, met een maximum van ongeveer 18 graden. Donderdag blijft het vrij koel en neemt de bewolking toe. Af en toe kan er wat regen vallen en de temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 18 graden. Vooral vanaf woensdag staat er ook wat meer wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Stop Parkinson achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start de 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten. Via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Zo'n 200 buurtbewoners bezochten gisteren de afvalverwerkingsinstallatie van ISVAG. Ze krijgen er uitleg over wat er met hun restafval gebeurt. Tijdens een rondleiding zagen bezoekers hoe afval wordt aangevoerd en verwerkt. Ook ontdekten ze hoe ISVAG met dat afval energie opwekt. Volgens de directeur toont de grote opkomst dat buurtbewoners de open communicatie van ISVAG waarderen. Medewerkers beantwoorden ook vragen. Met het initiatief wil ISVAG tonen hoe het bedrijf afval verwerkt en er opnieuw energie van maakt. Het jaarlijkse straatfeest in de Berlarij lokte zaterdag heel wat bezoekers. Ongeveer 50 standen en verschillende optredens zorgden voor sfeer in de Lierse straat. Zondag zorgde de regen voor problemen. De geplande stoet werd afgelast, maar de andere activiteiten gingen wel door. Dit jaar was de animatie meer verspreid over de hele straat. Ook de wedstrijd Maak en Schaak kende succes. Een 20-tal deelnemers deden mee. De organisatoren kijken tevreden terug. Vooral de drukke zaterdag maakte het weekend geslaagd. Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met zonnige perioden, maar ook kans op enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 27 graden. Woensdag volgt een stevige afkoeling. Het wordt wisselend bewolkt en grotendeels droog, met een maximum van ongeveer 18 graden. Donderdag blijft het vrij koel en neemt de bewolking toe. Af en toe kan er wat regen vallen en de temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 18 graden. Vooral vanaf woensdag staat er ook wat meer wind.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kontig zomer na. Van 25 tot 28 september in het centrum van Kontig. Hier is het programma van zondag en maandag. Zondag 27 september om 8 uur rommelmarkt. Om 14 uur kermis en feestmarkt. Om 15 uur optreden van de bisschop. Het podium is van Sandra Kim om 16.30 uur. Om 18 uur DJ Agatix. En om 19.30 uur DJ Jordi alias Jonas van Geel. Op maandag 28 september is er om 9 uur de jaarmarkt en om 10 uur kermis. Bekijk het programma en plan je weekend, want Kontig zomert na. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: tanış kımın gazda. Helal.
1: Sabah sabah. Sabah.
0: Ulan.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
4: De mooiste muziek, het beste gevoel, Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: konuşkumun fazla.
1: Helal.
2: Safa safa.
0: Ulan.
3: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
4: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
5: Goeie avond.
6: Dit is Radio Zuidrand, 70s at 7.

Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te

0: je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid. De Nijl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenijl.be. Brasserie De Nijl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be.

0: Brasserie De Nijl, Doornstraat 246 in Veelrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
0: 90s at 9. Y'all listen up here.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via

0: De grootste hits van vandaag
1: en vroeger.
0: U luistert naar regionale radio
1: Zuidland.
2: You don't have to be beautiful to turn me on.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh ja, yeah. Nu sta ik voor je.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op maandag
0: bij Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

good. Kitchen door.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 106.2.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.